90.1 SFM word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/SFM-streek.

0: Dit was Louis Brits met Psalm 18, voor dit Bethel Music, One Thing Remains, en Third Day met Forever Yours. Ons kan daarvan oortuig wees, en ek weet jy ondervind het ook, daar sal altyd moeilike dae wees. Daar kom tyd in ons lewens wat het moeilik is, wat het swaar gaan, wat ons verdrietig is, wat ons verlore voel. Maar nooit ooit sal ons alleen wees nie. Want Jesus het beloof dat hy ons nooit ooit sal verlaat nie.
1: 104.1 SA

0: Onbeskaamd met O Heer My God bring ons aan die einde van ons eerste uur van saamkuier. Ek is Johan Lerm, ek is tot 9 uur in jou geselskap.
1: Jeno 4.1 SFM.

Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore. Jy is ingeskakel op SFM 90.1.

0: Van sy hart. Dit was Otto Klotz, A Man Soos David, voor de Joshua Queen, I Fly Away, en Passion met A Knowing You. Net na 8, ons sondagochend oordenking, ons thema vanochtend, dit is tyd om te blom. En ons skrifleesing uit Hooglied 2, vers 11 en 12.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog, facebook.com/sfm-.

Leon Ferreira met die wenner in jou, voor dit Sonic Flood, Open the Eyes of My Heart. Jona 2 vers 2 staan, ek het na die Here geroep in my benauwdheid en hy het my geantwoord. Dink daaraan, selfs toe Jona weggehardloop het, het God hom nie gelos nie. Soms bring die storm jou nie nader aan jou einde nie, maar nader aan God. Jy is...

Leon Ferreira met die wenner in jou, voor dit Sonic Flood, Open the Eyes of My Heart. Jona 2 vers 2 staan, ek het na die Here geroep in my benauwdheid, en hy het my geantwoord. Dink daaraan, selfs toe Jona weggehardloop het, het God hom nie gelos nie. Soms bring die storm jou nie nader aan jou einde nie, maar nader aan God. Jy is nooit

terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore. 90.1 104.1 SFM

0: Dit was Amen met Maak oop die deure voor dit Lafkie en Lineswinkler, We Will See Jesus. Goeie raad is, leer uit gister, lewe vir vandag en glo in môre.
1: 90.1 SFM.

0: Musiek daar gewees van Remy Soord, Hartse Snare, net na 9, tyd vir ons sondagoggend saamkuier. Dag om asem te haal, dankbaar te wees en nuwe week met vars moed aan te pak. Hoop dat jou dag gevul gaan wees met vrede, liefde en mooi oomblikke. Rico is my naam, ek is saam met jou tot so voor 12.
1: Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing. Vanaf Uniondale tot Ladysmith. SFM. She's crazy about her daddy.

0: 6 dae wat ons in is in hierdie Spiksplinter nuwe maand van 2026 September maand, ook die eerste Sondag van die 9de maand van 2026. Ons internasionale dag van vandag vier is National Read a Book Day, National Grandparents Day, National Colorblind Awareness Day en ook National Pet Rock Day en Great Egg Toss Day. Die weke vanaf 1 Augustus tot 13 September kry vir Spati, 6 tot 12 September National Child Protection Week en ook National Waffle Week.
1: 104.1 SFM.

0: Vriends, baie welkom, as so pas by ons ingeskakel het. Dis ons sonoggend saamkeer met my en Ricari, so ons saam tot so voor 12. Dit was Ampie de Breer gewees met Onbekende Stad. Hier is my lewe draai om jou. Dis Bobby van Jaarsveld.
1: 104.1 SFM.

0: Thunder, I love you.
1: En nou?
2: Algoa Steel, my maat, hulle maak my lewe soveel makliker.
1: Oh, buddy, oh, pal, ek het jou gesê.
2: Het jy geweet, hulle doen vooraf vervaardigde afdakke, sink dam met lining tot en met 260,000 liter, klaargemaakte palissade pijle vanaf 1.2 meter tot 2.1 meter hoog, reg om te laai.
1: Wat vertel jy my nou?
2: En selfs skure.
1: Nou klap jy my mos.
2: Thunder, jammer, Obel, but I do love you.
1: Maar nie soveel sal Algoa Steel nie.
2: Wat maak jy?
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mosselbaai.
4: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore. Tydlose treffers ononderbroke hier op SFM.

0: Maak jou huis mooi by Kommaweerstofveerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitligte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George Weg 20, Blanco, George.
1: Tydlose treffers ononderbroke hier op SFM.

0: Karina.
1: Danny Smoke met Karina. Goeiemiddag en welkom. Dis sonoggmiddag net na 3 minute om skoor en ek kuier saam met jou tot en met 6 uur vanaand toe. Net om jou sonogg bietjie aan die gang te hou en jou aan die gang te hou, want dit is Sondag. Dit kan nie nou te sleg raak nie, veral nie nou die tyd van die middag nie. Daar is nog dinge om te doen en nagerechte om te eet. Hoekom dan nou nie? Ons gaan nou luister na Rian Benari met Boxum Dice.
2: SFM, ons maak dit lekker!
3: As ek jou asem hoor en jy stil weer een deel van my bed en die slaap val jou aan en die reën probeer my red en die duivel hoor

0: Dit is Shawn Mendes met When You're Gone en Jay voor dit met so laat liefde jou voel. Hy's Idol wenner, wel voormalig en eerste Idol wenner. Hy's Winkler met klein bietjie.
1: SFM. Ons maak dit lekker.

Elvis is seen met Boererok, voor dit Michael Lind met Land van Legendes en Arne Jordaan met Derde Wereld Oorlog. John Mayer en Fallout Boy volgende met

0: Elvis is seen met Boererok, voor dit Michael Lind met Land van Legendes en Arne Jordaan met Derde Wêreldoorlog. John Mayer en Fallout Boy volgende met hulle weergawe van Michael Jackson se Beat It.
1: SFM, die kortste route na jou hart. SFM.

Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore. 90.1 104.1 SFM.

0: Jelani J met Arm en Avicii voor die breek met Hey Brother is Eden met Nooit Oud Raak Nie.
1: SFM, 'n juweel van die Suid-Kaap.

0: Tiamana David, saam met Suid-Afrikaanse kunstenaar en sy oornag net ontplof, Taylor natuurlik, en natuurlik een van die wereldse grootste synthesists, elektroniese sleutelbordspeler, as ons dit nou in sulke hogere Afrikaans moet stel, en 'n liedjie getiteld Talk to Me. Sharon, hy voor dit met een keer, en miskien, deur Joe F., net hierna.
1: 90.1

0: Maak jou huis mooi by Kommaweer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraad rollemateriaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige type blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George Weg 20, Blanco, George.
1: Hier om te bly.